0: 包括对此水道的話題。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.